De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Zalt. Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Kagalenteng, die kom bakai rainbow.
1: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

Let's go. Sounds good.

0: broadcasting all over the world. This is Lim FM.
1: The notification on Lim.
2: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice,

0: Rustig, dikke rustig, amai Drea. Rustig, rustig.
1: Umwe kamang.
0: Oh, in umwe kamang. Waar umwe kamang?
1: Ruwa kadabe, ay. Go.
0: Hey, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan.
1: Hey, wakti. Muku wanda kudabe. Oke, Arkino, taye bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. If I be the abowaking for Improser NV. Hoe ben je van?
3: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
4: All the hits.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 0415 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier...

0: Wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino. De ache bon fudim jangai.
1: Ya yeah, man, dele mo dele I tell.
2: Ya ma?
3: Enough, mama mi. One mino man bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar de no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi chari timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
2: Mama!
4: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
5: Omwika, man.
4: Oei, omwika.
5: Vai, omwika, man.
4: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wanta ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi.
5: Ja, want daar kwam voor mako teke san.
6: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat is dat? Goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is maandag 20 juli. Het personeel van de medische zending is teruggekeerd naar het dorp Djoumou in het boven Suriname gebied. De post van de medische zending was enige tijd onbemand nadat zich een schietincident had voorgedaan waarbij het toen aanwezig personeel het doelwit was. De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar-Sukul, gaf ons de volgende informatie.
1: U kunt zich voorstellen dat wanneer zo'n incident voelt, dat mensen met heel veel vraagstukken zitten en dat ze kiezen voor een veilige optie. En dat was om ter plekke waar het incident zich voorgedaan heeft, dat daar men daarvan vertrok en vanuit een dichtbijzijnde post de dienstverlening continueerde. Maar ter plekke was er toen geen gezondheidswerkers om de dienstverlening te verlenen ter plekke. Dus er werd dan vanuit de bijpost de dienstverlening van Djoumou aangedaan. Maar dus dat is in het begin. Er zijn een aantal gesprekken geweest tussen traditioneel gezag, de medische zending, de DC was er ook bij en het ministerie van Volksgezondheid was erbij ter ondersteuning. Er werd gezocht naar een oplossing om de dienstverlening te Djoumou wederom te herstarten. En uiteindelijk is het toch nog gelukt, want de mensen die vertrokken waren, die kregen sowieso wat begeleiding vanuit MZ. En niet iedereen is terug op Djoumou. Er zijn een paar gezondheidswerkers al terug op Djoumou om de dienstverlening alvast ter plekke te starten. En niet iedereen is ready. Dus langzaam maar zeker moeten we terug naar de normale situatie.
0: Directeur, hoe zal de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd worden?
1: Om antwoord te geven op uw vraag, moeten we de situatie van de twee invalshoeken bekijken. Eerste is de algemene veiligheid. Dus na een inschatting, kijk, het onderzoek die gaat voort. Maar na een globale inschatting uit gesprekken met het traditioneel gezag, met het DC, met een aantal stakeholders, bleek dat de algemene veiligheid niet als zodanig veranderd is als je kijkt naar overal in het land waar er de autoriteiten verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Een incident kan overal in het land zich plaatsvinden, maar natuurlijk wil men wat meer aanwezigheid van de autoriteiten daar hebben. Dus dat gaan wij sowieso bekijken als overheid. De DC die gaat dat ook proberen te faciliteren. Er zijn vele mogelijkheden geopperd, zodat het veilig gevoel beter tot uiting komt. En dus dat is eigenlijk dat eerste. Dus het tweede is dat individuele, daar moeten we beseffen van je hebt gezondheidswerkers die getraumatiseerd zijn en die niet iedereen die gaat even snel over de gebeurtenis heen. Dus enkele mensen hebben wat meer tijd nodig, maar op termijn streven we om de dienstverlening op het niveau te kunnen verlenen zoals het eerder was, eerder dan het incident.
0: Daarnet hebt u gesproken over de getraumatiseerde werknemers van de MZ. Hoe ziet de hulp aan de slachtoffers eruit?
1: Nou, bij de MZ is er gelukkig een opvang geweest. De mensen hebben begeleiding gehad, psychosociale begeleiding. Dus dat loopt. En inmiddels zijn er al gezondheidswerkers daar ter plekke op Djoumou om de werkzaamheden te hervatten. Dus zoveel mogelijk mensen met een gezondheidsklacht kunnen helpen. En de acute zorg ook kunnen opvangen en verder kunnen begeleiden.
0: Hoeveel personeel is momenteel daar en was het uitdagend om mensen bereid te vinden?
1: Ja, dus in het begin waren er 2. Ik weet niet of er nog meerdere zijn gegaan, maar die 2 die zorgden ervoor dat het minimale al beschikbaar is voor de samenleving. En uiteraard moeten we verder gaan naar de ideale situatie waarbij de diensten die aangeboden werden, alle diensten die aangeboden werden voor dat incident, dat eigenlijk beschikbaar is. Maar het is een traject. Ja. Het gaat niet in één keer opgelost worden.
0: Rakesh Gaidar Sukul, de directeur op het ministerie van Volksgezondheid. We hebben met hem gesproken over het feit dat het personeel van de medische zending de post Jumu weer heeft bemand. De post was enige tijd onbemand omdat zich enkele maanden geleden een schietincident heeft voorgedaan. We hebben vanmorgen ook gesproken met de districtscommissaris van Paramaribo Midden, dat is Rukshana Ilahi Baks. Met haar hebben we gesproken over het beleid met betrekking tot straatventers. Onlangs is er bij delen van de gemeenschap onbegrip ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat het verkopen langs de waterkant, het Onafhankelijkheidsplein en voorlangs het gebouw van de Nationale Assemblee verboden is. De districtscommissaris gaf hierin enige duidelijkheid.
2: Het is niet echt besloten, het is altijd zo geweest. Omdat het Onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblee, het paleis en het kabinet en congreszaal, dat gebied is de veiligheidszone. En het is altijd zo geweest dat men rond de hoogtijdagen niet daar kan en mag verkopen. Op bepaalde dagen mag men wel. En dat is dan wanneer het kabinet van de president daarvoor toestemming heeft gegeven. Dus soms zijn er dan, als ik het een voorbeeld mag geven, soms is er iets op het plein. Dan heeft men eerst toestemming gekregen van het kabinet van de president. En met hun toestemming komen ze dan naar het districtscommissariaat om een vergunning aan te vragen. En wanneer wij zien dat de mensen toestemming hebben van het kabinet van de president, dan mogen zij dan bij onze vergunning halen. En waarom wij hebben dit eigenlijk benadrukt, of we willen meer duidelijkheid brengen, omdat het vaak voorkomt dat er toch personen zijn die, ondanks dat ze weten dat er geen vergunning is gegeven daar in dat gebied, of dat ze geen vergunning kunnen krijgen in dat gebied, dat ze toch verkopen. Dus daarom hebben we het extra benadrukt. Het is niet dat ze nergens mogen verkopen. Er zijn genoeg plekken in Paramaribo. Vanaf SMS Pier naar de andere kant mag er verkocht worden. Ze komen hier, ze vullen een formulier in en ze krijgen dan een plek toegewezen. Als ze hun eigen plek hebben, mogen ze dat ook aangeven. En dan wordt aan hun aangegeven of doorgegeven als het mag of niet mag. Aan de andere kant heb je ook de kleine Kombeweg of de kleine Kombestraat. Dat is de straat van de Palmentuin. Mm-hmm. Dat valt onder een andere DC, dat is DC Buddeke. Maar ook in die straat mag er dan op die dag verkocht worden. Maar dan moeten ze bij de andere DC. Maar we hebben voor de andere kant van de straat, dat is tussen het kabinet van de president en het paleis, daar mag er niet verkocht worden omdat het de veiligheidszone is. Zij het kabinet toestemming geeft.
0: En DC, de mensen moeten 1500 SRD betalen voor een vergunning. Was dat altijd al zo? Want bepaalde mensen die struikelen over dat bedrag.
2: Nee, het is altijd zo geweest. Dat zijn de eendaagse vergunningen. En voor de eendaagse vergunningen betalen ze dat bedrag. Kijk, het kan zijn dat mensen struikelen. Dan valt er altijd te praten, maar er moet we kijken ook daarna, we praten met de mensen. Maar men mag altijd ook naar het commissariaat komen.
3: Ja, ja.
2: Maar die 1500 SAD is wel altijd zo geweest voor de eendaagse vergunningen. Als men een vergunning wilt indienen, vooral als men eten gaat verkopen, dan moet men ook een voethandelerskeuring bij hebben. Want anders krijgen ze geen vergunning. Als je kleding gaat verkopen of andere dingen, dan krijg je een vergunning. Maar zodra je drank of eten gaat verkopen, moet je een voethandelerskeuring hebben. Oh. Dus daarom doen we het ook ruim van tevoren, zodat men de tijd heeft om naar de dokter te gaan en naar BOG te gaan om een stempel te halen. Ja. En dan krijgt men akkoord van ons en dan mogen ze verkopen.
0: Zal het commissariaat ook op het veld zijn om toe te zien dat de mensen de regels naleven?
2: Ja, er is altijd controle, vooral op deze dagen. En men komt naar de mensen toe om ze te controleren. Men legitimeert zich wie ze zijn, van welk commissariaat ze zijn. En dan kijken ze of alles in orde is en als de mensen vergunning hebben. Want soms komt het voor dat er mensen zijn die geen vergunning hebben en toch verkopen. En daar zijn er boetes aan verbonden. Wij willen de mensen vragen. Jullie hebben genoeg tijd. Komen jullie je registreren? Maak je voethandelerskeuring in orde. Dien alles in. En van ons kregen ze dan een vergunning om op die dag te verkopen.
0: En er was nogal kritiek vanuit bepaalde delen van de samenleving ten aanzien van, je hebt het daarnet genoemd, een veiligheidszone, een gebied waar men niet mag verkopen. Hebt u dat ook gehoord of althans gevolgd?
2: Kijk, het is altijd zo geweest. Want kijk, je moet rekening mee houden. Dat gebied dat daar is, vanaf de brug, naast het kabinet van de president, dus naast de Palmentuin, dan heb je daar het kabinet van de president, je hebt Fort Zeelandia, je hebt het paleis, je hebt het onafhankelijkheidsplein, de Nationale Assemblée. En dan heb je nu dat gedeelte van Waterkant. Men moet rekening mee houden dat daar een veiligheidszone is. Ook wanneer men bijvoorbeeld wil filmen daar in dat gebied, moet men eerst toestemming krijgen van het kabinet van de president. En men moet er rekening mee houden dat dat een veiligheidszone is. Kijk, de drukke gedeeltes, vooral op 9 augustus, dat is meestal aan het andere gedeelte van de Waterkant, Palmentuin. En in die gebieden krijgt men altijd vergunning. Ja. De mensen die altijd verkopen, die weten het ook. Het zijn vaste mensen die komen om te verkopen. Men weet dat daar de veiligheidszone is. En men moet, wanneer men een vergunning heeft gehad, moet men daarna, wanneer ze de plek weer verlaten, ook opruimen. Dat staat ook in de vergunning. Ze moeten de plek netjes achterlaten.
0: Roxana Ilaibaks, districtscommissaris van Paramaribo Midden. Zij heeft het namelijk gehad over de straatventers die tijdens feestdagen, hoogtijdagen niet mogen verkopen langs de Waterkant, het Onafhankelijkheidsplein en het gebouw van de Nationale Assemblée, omdat daar een veiligheidszone is. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting start binnenkort met de heropening van het trainingscentrum voor mensen met een beperking. De heropening is onderdeel van het breder beleid van het ministerie om de ontwikkeling van mensen met een beperking verder te bevorderen. We spraken hierover met Rachelle Giddings, onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk.
4: Oké, de trainingscentrum die bestond er eigenlijk al, maar door de jaren heen is het in verval gegaan. Er is geen gebruik gemaakt ervan vanwege verschillende omstandigheden. Het beleid, kinderen met een beperking, eigenlijk mensen met een beperking, kind- en jeugdbeleid en seniorenzorg, daar ben ik verantwoordelijk voor. Het beleid valt dus, het beleidsgebied valt dus onder categoriaal maatschappelijk werk, waar ik dus de onderdirecteur ben. En ik heb één ding gezegd. Als wij geen opportunities gaan creëren voor onze mensen met een beperking, dan zult u altijd vanuit de samenleving de kreet horen dat er niet op die groep gelet wordt. En omdat ik zelf ook genoeg mensen ken met een beperking, en vanuit mijn functie als ODKMW, en natuurlijk vanuit het beleid van de minister van Sociale Zaken, minister Pokki, hebben we aangegeven, onze doelgroep mag niet vergeten worden. We leave no one behind. En in het kader daarvan hebben wij dus gekeken naar de mogelijkheden binnen het ministerie zelf, wat wij kunnen doen vanuit het ministerie. En zo zijn wij dus onze eigen TEG, het is nu SOJB is het nu, trainingscentrum voor jeugdige gehandicapten was het vroeger. Maar het is nu voor mensen met een beperking, we praten niet meer over gehandicapten. En vroeger in het verleden was het namelijk zo dat ook die jongeren dus tafels maakten en stoelen en het leverden aan organisaties die het nodig hadden. En als alles er al is, waarom zouden we dan niet de herstart? We gaan het niet openen, we gaan het heropenen. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat willen we medio jullie doen. Ze zijn van mij al vandaag al begonnen met het schoonmaken van het terrein. En we gaan dus een rapportage maken voor de minister. En van dat als basis gebruiken om te starten met de opleiding. Want die doelgroep, geloof me, er zijn genoeg jongeren met een beperking die creatief zijn. Waarom zouden we hun creativiteit in een hoek drukken? We kunnen er gebruik van maken en we kunnen de mensen ook zo, we kunnen ze ook zelfredzaam laten worden. Dat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen, maar ze zelf hun kleine centjes kunnen verdienen.
0: En hoe ziet het een breder beleid ten aanzien van mensen met een beperking eruit?
4: Zo, ten aanzien van het beleid van mensen met een beperking, wij werken eraan om verlichting te brengen voor de doelgroep. We weten hoe moeilijk ze het hebben als het gaat om zorgvervoer. We zijn nu bezig het beleid te veranderen. We zijn nu bezig de voorbereidingen te treffen om ook te werken aan zorgvervoer voor die doelgroep. Niet alleen mensen met een beperking, we nemen natuurlijk ook onze senioren burgers erbij, want dat beleid valt ook onder. Het zal een combinatie zijn, maar we zitten ook te kijken hoe wij voor die doelgroep het zorgvervoer kunnen regelen. Want ik kreeg een iemand met een beperking kwam naartoe en die zei, ze heeft een rolstoel en die moest apart betalen voor die rolstoel om bij de taxi te betalen. Dus die bewustwording moet ook komen bij taxibedrijven, vervoersbedrijven, van de persoon heeft een beperking, waarom zou je dat extra moeten betalen om een rolstoel mee te nemen voor de persoon? En de begeleiding van die doelgroep is ook heel belangrijk. Dus we moeten gaan werken aan bewustwording, dat de mensen gelijk zijn aan ons. Ze hebben een beperking, maar ze hebben ook andere mogelijkheden. Vanuit hun beperking zijn er andere mogelijkheden voor hun om ook deel te kunnen zijn van de samenleving. Waarom zouden we bijvoorbeeld zo iemand moeten ondervragen omdat de persoon een beperking heeft? Dus ten aanzien van zorgvervoer, daar heeft de minister al opdracht voor gegeven, dat wij moeten gaan kijken wat wij, en niet, let wel, niet alleen in de stad, maar dat we landelijk gaan kijken wat wij voor die doelgroep kunnen betekenen. Dat is één, de minister heeft al aangegeven, vanuit haar beleidsgebied gaat zij ook kijken het financieel gedeelte, wat zij voor die doelgroep kan betekenen. Dus het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is druk bezig dingen die verkeerd zijn gegaan recht te trekken. En we zijn druk bezig met het beleid om die doelgroep zoveel als mogelijk tegemoet te komen. En het zal niet op een of ander dag gebeuren, maar ik kan zeggen dat wij wel hard bezig zijn te werken aan verandering voor die doelgroep. En het zal binnenkort wel een beetje merkbaar zijn.
0: Nou, mevrouw Giddings, terug naar het trainingscentrum. Wat kost dat de staat Suriname allemaal, het heropenen ervan?
4: Zo, we zijn nu bezig, daar hebben we nog geen kostenplaatje voor. We zijn bezig met het schrijven van een project en we gaan natuurlijk ook kijken in hoeverre organisaties, we hebben de organisaties, buurtorganisaties, bedrijven en natuurlijk vergeten we onze buitenlandse organisaties zoals UNICEF. Kijken wat we vanuit UNICEF kunnen krijgen, want zij hebben het beleid voor kinderen met een beperking. Ze stimuleren of ze geven financiën vrij voor het beleid van kinderen met een beperking. Er is nog geen bedrag vast, omdat we nog bezig zijn te kijken wat, welke machines nog bruikbaar zijn. Maar we hebben gevraagd dat als er organisaties zijn, vooral buurtorganisaties, daar te geërsvleed, om te komen bedrijven daar te geërsvleed, om zich aan te melden of bij het ministerie van Sociale Zaken, bij de onderministers aan de Madeliefjestraat, bij bureau rechten van het kind, want het portefeuille valt onder de onderminister van Sociale Zaken, mevrouw Danielle van Wind. En als het gaat, als u dan niet daar een beetje te ver vindt, kunt u zich ook aanmelden bij categoriaal maatschappelijk werk, afgekort KMW, bij de onderdirecteur mevrouw Giddings. En laten we zitten en kijken wat we kunnen betekenen. Want misschien heeft een, kan een bedrijf een machine sponsoren. Niet alles hoeft met geld te gaan. Natuurlijk, de onderminister heeft aangegeven, we gaan werken met justitie en politie. Vraag aan justitie en politie om de gedetineerde te vragen om daar op te ruimen. Begrijpt u? Dus niet alles hoeft geld te zijn. We kunnen gewoon samenwerken en alvast de opstart doen.
3: Ja.
4: Dus er is nog geen financieel plaatje. We zijn daarmee bezig. Maar het gebouw staat er. Ja. Het gebouw staat er. Er zijn, we hebben wat machines aangetroffen, we hebben een auto aangetroffen, een pick-up aangetroffen, we hebben een busje aangetroffen, we hebben zelfs een maaimachine daar gezien.
3: Mm-hmm.
4: Er zijn heel veel bruikbare materialen en machines daar. Dus we moeten eigenlijk kijken wat nog bruikbaar is en wat aan renovatie toe is, wat misschien gerepareerd moet worden. Dat is die fase waarin wij nu zijn.
0: Rachelle Giddings, onderdirecteur categoriaal maatschappelijk werk op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We hebben met haar gesproken over het heropenen van het trainingscentrum voor mensen met een beperking. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Dit is het menu van Eethuis Esseline. Vandaag maandag 20 juli. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Herheri met zoute vis en ei. Bakkeljo Moksalisi. Cassavesoep met kip. Add-on zoutvlees. Zoetzure garnalen. Gebakken vis met oma. Haar speciale saus. Als groente, kousenband, bita wiri en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauzo. Nanga ekte. Schwitesi. Fufosi. Bonnistraat 106. Tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
2: Number 1.

beulen is een, natuurlijk is een normaal ding. Isabi, en die mensen aan mijn kreeg, dat ik denk, Aladdin Dondomang, Terenaldo bij kreeg, dat ik denk, ay, kijk die homo. Jong, ik heb me altijd gestoord aan dat soort domme, Krijnaldo, domme uitspraken. Terwijl die mannen begrijpt dat die mannen zijn topsporters. Elke wedstrijd is een uitdaging voor die mannen. Dus if de man lassie, zeker Ronaldo, wie is allemaal win 40 play? En ook al heeft hij de meeste prijzen op zijn naam, if aan mij play die zie en allemaal lassie aan mij kree, omdat hij doet een pijn. Die man wil winnen. Hij is geboren om te winnen. Dat is een strijder. Isabi. Dus die Messi kreeg nou allemaal dat homo is dit ook. Omdat het heel normaal is. Heel is een natuurlijk ding. Ik bedoel, laten we ophouden met dit. Met de domme benaderingen en de domme uitspraken. Aman kreeg, dames en heren. Ik denk dat Messi kreeg. Omdat Aman bij wat sluit in carrière af. Als kampioen. Maar eigenlijk hoef hij niet te huilen. Want de man heeft bijna alles al bereikt. Isabi, de man heeft zijn land geleid naar het kampioenschap in 2022. In navolging van Kempes in 78 en Maradona in 86. Nou, Amabede a captain in 2022. En Amamek Argentinië, dames en heren, heeft dat ding geleid. Amamek Argentinië trok kampioen. Dus hij heeft de top reeds gezien. En het zou natuurlijk mooier zijn als hij het zou prolongeren. En dat is niet gebeurd. Isabien. Maar voor de rest, petje af. Petje af voor Messi. Want wat hij gedaan heeft in al de wedstrijden ervoor, dames en heren, waarbij hij duidelijk de regisseur was van het spel van Argentinië. Bijna min of terra trainer. Bijna min of terra trainer, Scaloni. Bijna naar Messi, een beetje like trainer, like architect, like regisseur van alles. En ja, dat moet je. Ik ben geen fan van Messi, dat weet iedereen. Mijn team bij de Frankrijk. Maar je moet eerlijk genoeg zijn. We gaan niet dom doen. Je moet eerlijk genoeg zijn om te zeggen. Wat de man gedaan heeft in aanloop naar de finale. Dat is hij misschien geen kampioen geworden. Maar de bijdrage en al de assists van de man in het voortraject. Outstanding, outstanding. De Spanjaarden, dames en heren, eigenlijk de man dat hij na sleupen, de man sleupen komt tegen titel. Want iedereen zat te denken, het wordt Brasson, het wordt Frankrijk of het wordt Arge. En ding, die Spanjaarden, de man sleupen tegen titel. Zelf vind ik niet dat ze zo geweldig waren hoor, in die hele voorronde, vergeleken met Frankrijk, Arge en Brazilië zelf ook. Ik denk dat in de laatste twee wedstrijden plotseling wel een mantron Spanje. In de wedstrijd tegen de Fransen, waar ze de Fransen volledig hebben uitgespeeld. En gisteren. Maar goed, het is afgesloten. De mannen zijn kampioen. Spanje voor de tweede maal. Met jonge spelers, veelbelovende spelers. Het evenement, jongen, dus ik ga je zeggen, die hele organisatie, de regie, geweldig. Toen ik Madonna zag, was ik wild. Ik werd nog wilder toen ik Shakira zag. Isabi, mijn god, wat kan dat kind toch dansen en rollen en geweldig, man. Met die hele ceremonie en Justin en everyone. Het was nice. En het was de moeite waard. We hebben genoten, dames en heren, een maand lang van topvoetbal. En nu is het natuurlijk wachten op de verschillende competities. Dan gaan we nu weer naar de clubs kijken. Wat doen de clubs, Isabi? Maar voor de rest wil ik u feliciteren. Ik wil u ook bedanken voor het begrip. Want ja, we hebben aandacht aan moeten besteden. WK is de wereld. De wereld houdt zich bezig met WK. Ik ga je zeggen, mijn Raycon, ja zo. Naar een studio is de, hoe laat was het? 3:30. En de straten, oh, de straten, jongen, met hij. Als je bij een douane zijn dat hele week, al de straten zo leeg. Want iedereen is thuis. Trama nyama sopi. Isabi, trama bestel chips, sopi, alles. Hier hebben ze zelfs, dames en heren, een hele Hennessy leeg gesopen. En toch waren ze, dames en heren, op hun benen. Correct op hun benen. Laat me dat team van Lim ook bedanken. Laat me

0: Kusha Bedanga, Kusha met Rashid Sultan, Kusha Nagesser Singh. Ook een maand lang, heel snel hebben we dat in elkaar getimmerd. Mi bel Kusha, mi dak Kusha, mi wan doan sani. Wij van Lim moeten natuurlijk ook updated zijn. Wat kan je voor me betekenen? En Kusha zag jongen, nou naki edegos doorustig. En dat heb ik gedaan. En elke bakana, zondag tot zondag, 14:15, de Weka Inside. Ik wil een big up geven aan Kwaraisi Nagesser Singh voor zijn bijdrage. Ook een big up geven aan Rashid Sultan, ook voor zijn bijdrage dagelijks. Jongens, het was great. En ik kijk uit naar de samenwerking wanneer wij dus over 2 jaar, zoals ik heb gehoord, EK zullen hebben. En natuurlijk ook het team van Lim. Elke dag, joh, Mitairema, jullie zijn gewoon geweldig. Wat jullie allemaal gedaan hebben. Met al de korte flitsen. En de mooie dingen op de televisie. Of op YouTube. We moeten Pierre bedanken op zijn oorjaar. Want morgen is hij jarig. Pierre was er. Robert, die was er ook. Riano was er. Randy was er. Jamal was er. Mij dan vergeet nou allemaal, dog. Mij ga die denk bij dan. We moeten Stephanie ook bedanken, de moderator, voor het gillen. Want geloof me, if Messi bij Apuan fan, dan een moderator. Want moderator, Bari, Rigeri, Isabi, Einstein, Abbas, hebben de referee betaald. Mij dacht, hop, hop. Niemand is betaald. Die man hebben verdiend gewonnen. Ontstaat er een andere discussie. Nee, het was geweldig. Ik wil ook bedanken al de mensen die hebben meegedaan met ons. Cibrano Piqué, die bleek niet alleen een goede activist te zijn. Aboy Sabbal. Maar kon weliswaar al loszoen de laatste 2 weken. Maar Cibrano, die was er als voetbalkenner. De coach, hoe heet die meneer? Die coach van Binot. Meneer Oelers, ja, inderdaad, geweldig. Edgar Dikan, je denkt toch aan mijn kabinet, man. Edgar Sabasani, Isabi, helemaal tot in zijn vingers. Edgar Dikan, Raoul Hellings, moeten we niet vergeten, Ryan de Gama. En een meneer die is ook met zijn vrouw spontaan gekomen, mijn god. Ik heb die mensen hun naam niet, ik hoef nog contact met ze maken. Die moeten we natuurlijk ook bedanken. En zeker ook van de VHP, Henk Afiankoi. Henk Prietkos dan aan ja zo aan die drinken bier aan ons lukken af de play. Henk, Lobby en alle andere mensen. Ik hoop niet dat ik iemand ben vergeten. We doen het in Bagana Tori zo. Omdat het het was enerverend. En ja, we zijn heel erg trots op de bijdrage die iedereen zo een beetje geleverd heeft. En dan gaan we inderdaad over tot de orde van de dag. Isabi, Bagana Tori begint dus. Vanaf Tamara normaal om 2 uur. Isabi, wederom om 2 uur. En dan wil ik ook varen weer door. Dus nogmaals, de felicitaties aan Spanje. Maar ook de felicitaties aan Argentinië. De felicitaties aan Engeland. Want moet hij eerlijk. Ik ben blij dat bij Spang. En de felicitaties aan de Fransen. Wat hebben ze me ook trots gemaakt dat... Voor het eerst van mij dat jullie achter na 4-0, jongen, met hij eerlijk. Ik vind dat een beetje, dat is niet goed belicht, volledig belicht. Je bent met 4, die mannen staan 4-0 achter in de eerste helft. 4-0 en toch lukt het Deschamps en zijn team om in de tweede helft, Isabi, de man komt bakken hard. Maar ook, dat zie je weer de kracht. Want Bellingham, geweldige jongen. Isabi, Amanaka 5-4. Dat was mooi. Dat was een spannende wedstrijd. Maar, wat zeg je? Niet vergeten, man. Natuurlijk, die man. United Cement is helemaal. Min ook maar, man. Maar United Cement blijft niet alleen bij. De mannen zijn blijvend bij ons. Isabi. United Cement, de mannen blijven bij ons. Die zijn we niet vergeten. Want ze hebben ons ook, we hebben ook leuke prijzen weggegeven. We hebben nog zeker 3 mensen die hun tassen en hun kan en hun pet moeten halen. Maar United Cement, dat is bijna klein, ze gaan 1 lichaam met Lim. Wie kijk Bama, ze gaan niet weg. Wie kijk Bama, United Cement blijft hier. Dus geloof me, het is ook op dat stuk een goede samenwerking. En we moeten hun ook bedanken voor hun medewerking. The strength of the future. We moeten hun ook bedanken, dames en heren, voor de mooie prijzen. En we moeten hun ook bedanken voor de geweldige dingen die ze met hun product doen in Suriname. Het maakt ons blij, niet alleen, maar ook bijzonder trots. Zo, Aimi Takino. De kijkcijfers waren ook, toen, waren ook minder. No? Maar het is tegenwoordig overal, heb ik gemerkt. Ook vanwege de vakantie. Dus het is een beetje aanpassen en kijken. Mensen, ik wil... ik heb aan het begin gezegd, we condoleren de nabestaanden. Maar ik wil toch wel... Dus, we merken dat de laatste tijd... Isab Fossi... De man ben ik gebruikt voor, volgens mij, Marina Trap, no? Om een eind aan hun leven te maken. Eigenlijk zijn dit soort dingen geen dingen die je bespreekt, hoor. Want je wil mensen niet op het idee brengen. Want er zijn mensen met problemen. Mensen hebben financiële problemen. Andere mensen hebben relatieproblemen. En misschien moeten we... Kan die omus zorgen om te gaan zijn aan tongen? Kan die omus expose? Alle dingen, hulpdiensten, dan gaan die hulpposten. Zijn die in akkoordere pilis, maar kan go lucht de ati. Omdat er nog een oplossing tegen Kiris Riffy. Het is geen oplossing. En als je een probleem hebt met je vriend of met je vriendin. En het dreigt mis te lopen of hij houdt niet meer van jou. Of zij heeft laten merken dat er iemand anders is. Geloof me, het is not the end of the world. Soms moeten dingen gebeuren, hoor. Soms moet je uit elkaar gaan. Dan huil je. En na verloop van tijd blijkt dat iemand anders op je pad komt. En dat blijkt van... Zij is het. Of hij is het. Dus Chiris Revi. En zeker if je Abib Ching. Jonge kinderen. Je hebt al een verantwoordelijkheid. Laten wij, dames en heren, wanneer wij hebben geïdentificeerd... dat er mensen zijn met problemen... kan de uno aan een psycholoog... of we zijn misschien niet ter zake deskundig... Maar laten we toch proberen om te doen wat we kunnen doen. Isabi, praten en hulp zoeken bij deskundigen voor die mensen. Isabi, praten en hulp zoeken. De mensen blijven motiveren, blijven ze uitleggen. Het leven is... Je kan je leven niet nemen. Nagado ji libi. Yusuf noka, je kan niet zelf eruit stappen. Denk aan je kinderen... Denk aan je mama, voor het geval je nog een mama hebt. Isabi, wat doe je je vader aan? Dus, en ik denk zelf... En ono laf me te met denk, ik zie zo oplossingsgericht. Maar, er zijn zoveel de laatste tijden gevallen. Ja, auto geparkeerd, midden op brug en... Dan lukt het soms om de mensen ervan af te halen. In sommige gevallen lukt het niet. De man kan verhoog. Verkarazani, een leuning, no? Een rand of een leuning, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Kan er niet tenminste nagedacht worden? Isabi, ja, er is geen geld. Ja, Sanipchinsen, no? Dat het voor mij tenminste moeilijker gaat om over dat ding te springen. Isabi, laat het een beetje moeilijker zijn, zodat mensen me nog kunnen redden. Als ik afkloppen natuurlijk. Het leven is te mooi. Maar als iemand op dat punt belandt. Ja, Sanipje, zo. Een leuning. Dat mensen niet gewoon over dat ding kunnen springen. Isabi, een moderator zei me eerder van... Misschien hoef je niet te verhogen. Maar zet tenminste onder die brug something. Ik weet het niet hoor. En toen ben ik gaan nadenken van je kan gelijk hebben. Ze zegt zet tenminste somewhere onder die brug. Of ik weet niet hoe. Een soort net. Dat mag je van mij elke dag gaan spreken erover. Maar je gaat niet dood, Isabi. En natuurlijk moet het niet te laag zijn, want uitdrukking, Isabi, uitdrukking kan kiri natuurlijk. Maar er zijn mogelijkheden om tenminste mensen op te vangen. Isabi, ik denk maar wat hoor, want elk leven, Isabi, is... Allah dede is één te veel, jongen, met hij. En mensen hebben problemen, dus laten we niet zeggen van ja... mensen hebben problemen. En de een gaat op een bepaalde manier ermee om, de andere misschien minder. If mina money bijvoorbeeld, me ede begin laki, me slaap, je voelt het zo, aan de zijkant zo boep, boep, boep. Bijna hoorbaar, amma je zegt, boep, boep. Amma me mi fenomen tjien, tjaka, tjaka. En je zegt gelijk, je denkt dat amoni na kalpol, of vijgaras na paracetamol. Amma me mi fenomen tjien, tjaka, tjaka. Wegwezen hoofdpijn. Maar andere mensen hebben andere pijnen. Relatieproblemen, pijnlijke dingen. Pijnlijke dingen die tegen elkaar gezegd worden. En mensen gaan er, ik weet het niet. Laat me niet erover praten, maar... Het mag niet, de mensen, we moeten de mensen ontmoedigen. Je moet weten van als ik daar ga springen, ga ik niet dood. Begrijp je? En daarna ga je hulp zoeken. Dus laten we een soort vangreel of vangnet tenminste. Want anders denkt men van de brug is er daarvoor, Isabi. Want zie je, we praten er elke dag over. Is erg, gaat het om die persoon eens doen. Maar daarna zijn we, morgen zijn we het vergeten, Isabi. Dan wachten we op het volgende geval. En dan gaan we weer zorgen maken van mij. God, waarom heeft de persoon... Maar dan is er weer eentje bijgekomen. Isabi, dus... Ik zeg het maar zo. Er zijn genoeg mensen met meer verstand dan ik. Er zijn genoeg deskundige mensen. Laten we een keer serieus over nadenken. Hoor. En laten we serieus proberen om het terug te brengen. Ik ga niet zeggen naar aanvaardbaar... aanvaardbaar model. Want het is nooit aanvaardbaar wanneer mensen, begrijp je, de hand aan zichzelf slaan. Never, nooit. Maar laten we het ontmoedigen. En laten we tegelijkertijd op verschillende fronten bezig zijn. We play one card aan de moment. Op verschillende fronten bezig zijn. Because at the same moment moeten we ook die instituten versterken waarbij we tot mensen praten. Ik ga je zeggen. Een jonge man belde me. En die jongeman, ik weet niet wat er aan de hand was, hij zei me, 3 weken terug. Meneer Limbo, ik ben een transgender. Meneer Cliff. En ik luister elke dag naar u en ik wend mij tot u. En die jongen heeft aan mij gezegd dat hij niet meer wil leven. En ik zat aan die tafel en ik luisterde en ik ben presentator. En ik dacht, mijn God, ik ben niet deskundig. Wat moet ik tegen die jongen zeggen? En ik heb de minister van... de onderminister van Volksgezondheid gebeld. Raas Jatnanan Singh. Mijn God, ik moet die man nog bedanken. Ik heb hem nog steeds niet een bericht gestuurd. En ik heb gezegd, Mr. Raj, een jonge man heeft me gebeld. Of een persoon die me gebeld. Zo breed, zo smal, jongens. Wat kan je voor me betekenen? En hij heeft mijn nummer gegeven aan een mevrouw. Ik zoek haar nummer in mijn telefoon, jongen. En als ik mijn nummer had, ik laat hem contact maken. Of geef me zijn nummer, of bababab. En ik ga je zeggen. Daarna heeft die jongen me gebeld. Want ik heb die mevrouw. En die mevrouw snel in contact gebracht. Bagadadi heeft de jongeman me gebeld. Nee, hij heeft ingesproken. Hij heeft een voice gestuurd. Totaal andere vibe. Meneer Cliff, dankjewel. Ik ben gebeld door mevrouw. Die man was totaal en ik voelde mij opgelucht. En ik was blij dat ik de man in contact heb gebracht met een organisatie of met iemand die van want to weet. En ik ga niet zeggen van, hij heeft hulp gevonden. Oké, daarna heb ik geen contact meer onderhouden. Dus ik hoop dat het nog goed gaat. Maar tenminste, wat ik op dat moment gehoord heb, was een totaal andere vibe dan toen hij me contactte. Dus van deze plaats, ik heb die mevrouw ook bedankt hoor. En ik doe het bij deze in de uitzending. Dus er zijn instanties, er zijn organisaties en er zijn mensen die kunnen helpen. Laten we ze versterken in deze organisatie om potmoney. Paidens maar boom. Want wat zij doen, kan ik misschien niet doen. Isabi, dus laten we helpen hoor. Want ik kan de familie. Maar wie is aan bloedverwant voor jou? Alla libisma, na libisma. Isabi, mens is een mens. En als we kunnen helpen, laten we helpen, dames en heren. Zodat wij vele plooien kunnen wegwerken. Het leven heeft veel plooien, maar laten we doen wat we kunnen doen. Nog een beetje praten. Veel man, jullie vervelen niet van me dan. Van wie kan ik bij mij ontakt dan aan 7 euro? En vooral als je soda drinkt, soda. Soda puur. Je bent tak dan aan 7 uur, maar dat gaat niet lukken hoor. Dus dat is ten aanzien. Dat is ten aanzien van de brug. Chas, ik zag dat Chas me belde, misschien heeft hij me geappt hierover. Want je weet, Chas, warning. Maar ik weet, Chas is niet in Suriname. Hij gaat binnenkort een boek uitbrengen. Ja, sommige mensen reageren op een bepaalde manier, omdat het anodina de mofodoro. Maar meotai, eerlijk even, maar je hebt man, is het altijd. En terwijl ik praat, zie ik een app van Raja Janasi. Minister, bij deze, wat ben ik toch een onbeschofte vliegel. Ik heb nooit, mevrouw Annie heeft me geholpen, want dan gaat die app open, toch? En hij gaf het nummer van slachtofferhulp, mevrouw Annie. En mevrouw Annie was geweldig. Mevrouw Annie, ik weet niet, ik heb u nooit gezien. Ik heb u alleen gesproken, maar u doet goed werk. Mijn complimenten. Ik hou van u, mevrouw Annie. En minister, mijn lobby ook toe. Rajat Narayan Singh. Ja, hij zei, die mevrouw was mevrouw Annie. Oh, Annie, bureau slachtofferhulp. De mensen kunnen ook 114 bellen. Ai minister, wat ben ik nog zo'n onbeschofte vliegel. Ik heb nooit meer geappt om u te bedanken, dus ik doe het bij deze. Ben ik heel groot op Sabi. Die jonge man is in contact gebracht en het is goed gekomen. Bedankt. Oh. Chas schreef tegen me, ik heb dit advies reeds gegeven aan de onderminister. Geluidswallen van mica lengte, 2 meter en het is glad. Je kan niet klimmen. Kost veel geld, maar een leven is veel meer waard. Oké, en ik ben in Su. Als je in Su bent, dan moeten we praten, Jas. En ik ben blij hier. Hij zegt, hij heeft dit advies reeds gegeven. Kijk, als ik er andere reacties krijg. Iemand zegt liever te laat dan te vroeg. Ai, we got it. Jaren. Jullie zijn grappig hier, ja. Mag het appnummer weer in beeld, want de mensen vonden het geweldig. Ik vraag bij deze als het in beeld kan blijven. Samen met We Don't Own the Rights. Want dadelijk, Mijuko en Poko dwars. De mensen moeten naar... Nee, maar dit, kijk. Ik ga het niet lezen hoor. Maar het programma was sinds... Niet elk probleem moet je komen uit te werken op de radio. Isabi. Je hebt een probleem, een relatieprobleem. Maar het hoeft niet op de radio te komen. Sommige dingen zijn leuk, maar sommige dingen wil je gewoon voor jezelf houden. Wij vervelen echt niet van jou hoor, we leren veel. Goedemiddag Limbo, met Maureen. U bedoelt het verhogen van de vangrail. Misschien kan er dagelijks bewaking op en onder de brug. Ja, dat kan ook. Niet alleen bekendmaken van hulpposten, maar outreach, werk van deze posten, waarbij de hulpverleners op verzoek van familie of vrienden bij zo iemand langs gaan. Dat is inderdaad ook heel mooi. Een mooie gedachte. Bedankt voor die bericht. Ja, dat is het nummer waarop je ons kunt appen. 8781482. Moet er niet een wacht geplaatst worden bij de brug? Ik denk het niet. Wacht of van Asribi. Isabi, wacht. Ja. De enige maas aan een van Asribi naar de MAVO. Een prozer. Maar wacht, wat scoren ja zo? Mijn naam is Abastradi. Rijpstas uit Juro. Wacht er. Aan mijn show nou een matrasie in de kofferbak. Maar mij gaat ook 7:30. Rijpstas 10:30. Ik vraag me af waarom. Wat ben je zo aard? Rekon, amen, sriman, aard, gong. Niet aan, je gaat doodgaan. Je weet het niet. Je dede. Je weet dat je gevaar bent voor jezelf. Sriman, gong. Eén stand, dat zou weer niet lukken. Mijn opa door het jeng. Amen, luk me zo vreemd, dat ik soms aan. Ik kon het zien. En dan, verbloem in een limbo. Huh? Going to say. Karabale mi wan doa sana yen. Amma mele lembo. Bila, God don't say. Yes, it be dog. You can go don't know, baby. Oh, yeah, for say reserve, ja. Dus, wacht op brug, geloof, dat wordt niks. En wacht op brug. Ik denk, het is, u denkt na, ja, maar... Wie dat gaat worden. Goedemiddag. Dit soort projecten van Wallen à la Chas kunnen baby gefinancierd worden uit gelden die 66 miljoen die Nederland aan Suriname heeft geschonken. Is het algemeen belang. En iemand stuurt me een foto. Dit is wat Chas Warning bedoelt. Laat me even zien. Oh, niet pas zeker. Dit is wat Warning bedoelt. Ja, oké. Ga ik even kijken als ik het straks kan laten zien. Of je kunt het googelen. Ziet er mooi uit. Misschien stroomshock installeren op de brugleuning. Flauwde even. Nou man. Denk je dat het goed is? Het beste is mica-platen van 3 meter hoog aanbrengen. Sorry, aan weerskanten van de brug. Heb je het gezien in het buitenland? Ik vind dat meneer Limburg afstand moet nemen op zijn Europa-gericht denken. Hij zei dat we ons moeten richten op IK-wedstrijden van over 2 jaar. Hoe is het in zijn denkende stijl met Copa America en de Afrika Cup? Helemaal waar, helemaal waar. Mino Kondraai Draai, u hebt gelijk. Ik geef u 10 punten. Niet alleen EK-wedstrijden. Ook Copa America en ook Afrika Cup. You're damn right. Dus ik corrigeer het bij deze. Meneer Lembo, amoro, biggie probleem in Akondre. Na bakro na Jorka, sas mij zin gitrawang. Mi sabi? Ma problem na la mani sakar. Ma dalek dem taki de mon kalmi bon oman. De ma dak te esen yu se mou stranga yu se reviara. Lembo goedemiddag. Kusje heeft het mis. Messi heeft niet hetzelfde bereikt als Maradona. Messi is 1 keer wereldkampioen en 2 keer semi-kampioen. 2014 en 2026. Maradona is 1 keer wereldkampioen en 1 keer semi-kampioen geworden. Ja, maar Maradona, als je het mij vraagt, is ook onterecht wereldkampioen geworden. Want if you love Balanga wa anu. Zo, UIB aan de luitenant die bij u in de studio was. En de kapitein. Die er veel van het Nationaal Leger willen zeggen. Dat ze geen sms voor me moeten sturen. Om militair te worden. Wat een brutaliteit is dat. Nu beginnen de 2 officieren van het leger. Want als ze de manschappen hadden voorzien. Van goede voeding en kleding. Zouden ze nu burgers niet bedelen om militair te worden. Ze bedelen niet, ze roepen op. En ze maken gebruik van een sms-systeem, toch? Hé, hey. Fantan Moja kreeg op 8 augustus een staatsbegrafenis. Mijn zoon heeft met hem gespeeld, maar wie bent u? Wie is dit? Mij draaien was aan, ja. Fantan, Fantan. Lembo. In aansluiting op de verjaardag van Borger Breveld en de moed die hij keer op keer af aan de dag legt, wil ik zeggen dat ik een familielid heb die in soortgelijke situatie is als Borger. Maar als mijn nicht vanuit haar rolstoel begint te lachen en Tories van vroeger vertelt, dat denk je dat, je het om een, dat het om een jonge vrouw gaat. Topmens is ze. Ze power iedereen. En ze is ook, oh ja. Ze wordt 90, nou. Ik ga je nummer opschrijven, want dan gaan we een seniorenspiegel met haar doen, toch. Ik bel u na die uitzending. Stand by voor de eerste studiogast. Is hij er al? Lim, als iemand in het water wil doodgaan, kan iedere brug een oplossing zijn, hoor. Ook de... Ja, laat me de andere oplossingen. Ik begrijp u. Men gaat niet lezen, want je weet maar nooit als er toch iemand luistert en die het hoort en zegt, oh, dus ik kan ook daar gaan. Dus ik ga die 2 andere bruggen niet noemen, maar ik begrijp wat u bedoelt. Misschien moet ik dan zeggen dat we overal voorzieningen moeten treffen om te voorkomen dat mensen doodgaan. Toch? Maar bedankt voor uw sms en ik begrijp u bezorgdheid ook. Eens kom ik op school aan om 7 uur. Ik trof de wachter aan in diepe rust op een bank. Ik heb hem een paar keer geroepen, maar die man was heel ver in dromenland. Dat Abigin Baba. Na een poos werd hij wakker en zag mij en enkele kinderen. Hij wist zich geen houding. Hij was zo verlegen dat hij zelf niet heeft gegroet. Ai, migado. Dus de ene man zijn streven naar een proezer, ja. Klaar, wakker. Als je Mika-platen zet op de brug, zal je ook grammofoon en dat soort dingen niet meer mogen verkopen. Iemand die een eind aan zijn leven wil maken, zal altijd de mogelijkheid vinden. Leg de mensen uit welke mogelijkheden er zijn en vertel hoe je zaken in een vroeg stadium kunt merken. Dus communicatie is heel erg belangrijk. Maar kijk, we moeten niet zeggen, als iedereen begint te zeggen, ja, je gaat niet kunnen voorkomen. Je was maar dit en zo. Ik denk niet dat je het ook zo, want dat betekent, je laat het maar op je afkomen. En die houding vind ik niet correct. No Sweat Limbo, we helpen, dat is het werk, zeg de minister Jadnan Singh. Telefonische crisishulp. Er staat er, je bent niet alleen. 114, bellen. Je bent niet alleen. Dat is een goede zin. 114. Ja hoor, Jamal. Zeg maar, is oké. Oké, mijn studiogast is er nog niet. Dus we draaien een eerste interview met Latoya Boetius, want ik heb een filmpje gehad. Een beetje negatief hoor. Pedemang in Harwas, maar in een stoer. Na ASEP. En ik zei, Latoya, maar dit kan niet toch. Mag ik dat filmpje even zien? Het heeft geen geluid, toch?
1: Geen geluid.
0: Check toch voor alle duidelijkheid. Want Attex had allerlei potten en pannen, dus. Check eerst al dat je. Ik wil geen krachttermen in je uitzending hebben. Maar er is die. Er is. Iemand wordt gewoon verplaatst en de stoel wordt getrokken. Een patiënt, dus. En ik vroeg aan Latoya van ma. Ik begrijp dat je niet op alles wil reageren. En sommige dingen zijn misschien minder mooi voor de organisatie. Maar soms als je dingen ook zo laat, dan gaan ze eigen leven leiden. Ze is daar als woordvoerder van. Het AZP. En we hebben haar gevraagd van wat heeft dit nou te betekenen? Want iemand wordt gewoon getrokken in een stoel blijkbaar. De persoon die kan dus blijkbaar niet lopen. En ze heeft gereageerd. Dus ik vraag uw aandacht hiervoor.
2: Het AZP kan er niet blij om zijn. We betreuren het. Maar dat is helaas de realiteit. We hebben dat filmpje ook gezien. De directie is daar ook over geïnformeerd. Maar we hebben de laatste tijd ook wel te maken gehad met andere situaties. Dat we bijvoorbeeld zelf ook op de SEH situaties hebben. Dat mensen die eigenlijk in een rolstoel zouden moeten zitten of verplaatst zouden moeten worden, helaas niet verplaatst kunnen worden. Dat ondanks we dus van verschillende mensen die dat ook meemaken. Dat zij dus donaties hebben gedaan, dat wij eerder ook rolstoelen hebben aangeschaft. Hebben we ook wel te maken gehad met mensen die bijvoorbeeld aangeven bij de bewaking dat ze even hun patiënt gaan begeleiden naar de auto of ze lopen via een andere route omdat zij bekend zijn met het ziekenhuis en dan brengen ze die rolstoel niet terug. Ik moet wel zeggen dat de controle op dat stukje beter geregeld wordt en dat er nu al een bestelling is van rolstoelen die eigenlijk nu aangekocht worden door het ziekenhuis. U weet, daar is laatst een grote investering gedaan in het AZP. De lancering van die projecten hebben we gehad, waar er dus veel geld is gepompt in het AZP. Ik zeg gepompt, maar je moet dat zo zien dat het in fase is eigenlijk. Zal gebeuren. Waar sommige zaken al zijn aangeschaft of zijn besteld en die zaken niet te koop zijn gewoon hier in Suriname die vanuit het buitenland gehaald moeten worden, duurt het nog even voordat ze hier in Suriname aankomen. Wat wij hebben gedaan, de directie tenminste heeft gedaan om ervoor te zorgen dat deze rolstoelen niet meer zo makkelijk weg te dragen zijn of niet meer zo aantrekkelijk zijn voor mensen om die weg te dragen, is dat we een andere soort type rolstoel hebben aangeschaft deze keer, waardoor er een makkelijker systeem is om te controleren als er eentje weg is gedragen of weg wordt gedragen, zodat we op tijd dus kunnen inspringen. Natuurlijk kan ik niet te veel over dat proces prijsgeven, want het heeft geen zin dat je mensen daar vooraf al over meldt en dat zij dan ook wel creatief kunnen gaan worden om toch een manier te bedenken om die rolstoelen weg te dragen. Eigenlijk niet weg te dragen, gewoon te stelen en hier rekening te houden met de medemens die dus naar het AZP komt en gebruik moet maken van die rolstoelen. Er zijn ook wel een paar die achterop bij de technische dienst liggen en helemaal niet meer gemaakt kunnen worden. Je moet rekening houden met zoveel zaken. Dus dat maakt dat deze situatie vooral ook vervelend voor ons overkomt en zeer ongelukkig. Maar we moeten dus aangeven dat dit echt de realiteit is.
1: Hoe groot is het tekort aan rolstoelen bij het AZP?
2: Het is heel groot. Ik kan het niet gewoon uitdrukken in cijfers nu, want dat zou ik nou even goed ook af moeten stemmen om dat goed uit te kunnen drukken. Maar ik ga u een idee geven. De mensen die dus komen naar de polyklinieken, de polyhal die bekend is. De polyklinieken die zijn dus bij elkaar. Je hebt orthopedie daar, je hebt de chirurgie daar, je hebt de interne. Aan de ene kant heb je de cardiopolie, de zaal waar al die mensen dus bij elkaar zitten. En daar zo komen er een aantal mensen binnen die dus rolstoelbehoeftig zijn. En als je daar zo al een tekort hebt, dan ga je het direct merken. Daar is waar de mensen het meest verplaatst worden. Daarnaast heb je ook de afdeling, de spoedeisende hulp, waar we rolstoelen, meer rolstoelen hadden. Er zijn nu een stuk of 6 of 8 rolstoelen over voor een SEH is te weinig. Want als we kijken naar het aantal mensen, de walk-ins die binnenkomen, als je op 1 dag bijvoorbeeld 50 of 60 patiënten binnen zou krijgen, om dat ruw te schatten, dat zijn 8 rolstoelen al voor die 50 of 60 mensen waarvan niet allemaal slecht ter been zijn, maar dan heb je een beeld van hoe weinig rolstoelen we nu hebben. Er zijn natuurlijk ook wel andere afdelingen. Imagine, je gaat naar de spoedeisende hulp, je bent slecht ter been. Er zijn ook andere mensen daar die slecht ter been zijn. Alle 8 rolstoelen zijn gebruikt. Maar je moet bijvoorbeeld een röntgenfoto gaan maken achterop. Dan ga je je moeten verplaatsen. En ik ben ervan uitgegaan dat deze persoon dus niet wilde wachten. Of niet kon wachten. Ik weet niet wat de reden precies is. Het is niet aangegeven bij ons ombudsbureau, zodat we kunnen zeggen, we gaan onderzoeken wat is er gebeurd, wat is er precies verkeerd, waar ligt het aan, want de mensen op de afdelingen komen ook wel met oplossingen, waar we bijvoorbeeld aangeven soms als er een poli is die een rolstoel nodig heeft en op dat moment is het er niet, kunnen we lenen bij een van de andere afdelingen die dat wel heeft. Dat doen we ook wel.
1: En het beeld dat we hebben gezien, dat een persoon wordt getrokken met een stoel. Wat zeggen de protocollen over zo'n situatie?
2: Natuurlijk kan dat niet, want het is gevaarlijk. De persoon heeft het op een zodanige manier gefilmd. En we willen dat ook wel even aangeven. Kijk, het AZP wil zichzelf niet gewoon beschermen. Het AZP denkt aan alle andere facetten of alle andere processen waar wij als bezoekers of patiënten misschien niet bij stilstaan. Maar als er dus iets gebeurt op dat moment en de persoon komt te vallen, wie is eigenlijk verantwoordelijk? Heb je de persoon dan geholpen of heb je het probleem erger gemaakt? Ik kan niet gewoon zeggen dat ik weet wat de situatie is, zoals ik eerder aangaf. We weten niet wat die case precies is. De case is niet gemeld of ik weet niet van waar de persoon precies loopt. Ik zie tegels, maar je kan toch niet uitmaken waar de persoon precies is. Maar er is nu wel een onderzoek gaande om dus te kijken als ze aan de hand van die beelden, tenminste op een van de polyklinieken waar de persoon is geweest, als de persoon dus herkenbaar is. En dat we kunnen kijken, hoe gaan we dit anders opvangen?
1: Kijken we toch even naar dat van de diefstallen, ik zeg dat, ik noem het maar even zo. Wat zijn de gevolgen? Gaat het AZP aangifte doen?
2: Dus aangifte kan je doen wanneer je weet wie het heeft meegenomen en hoe de persoon eruit ziet. Ik mag zeggen dat de mensen tegenwoordig zo scherp zijn geworden dat ze volgens mij zelf weten waar er precies camera's zijn en waar niet. En dat ze dat zelf weten tot waar we kunnen zien wie of wat of waar. En dan als je dat één punt kan zien en dan de rest niet verder kan volgen, dan heeft dat ook wel de directie getriggerd om dan verder te kijken met de bewaking en de beveiliging naar dat gedeelte van een grotere CCTV-systeem. Want als je investeert in apparatuur, je investeert in rolstoelen, anderen zien het belang en zij helpen ook investeren om dus donaties te doen. En anderen komen en benadelen, anderen die dat wel nodig hebben. En ze nemen het mee, terwijl er wel groot SIH of AZP of die poli erop staat. Mocht het zijn dat iemand ook dit ergens heeft gemerkt, dat ze zo'n rolstoel ergens zien, dat ze dat ook wel aan kunnen geven bij de afdeling PR of bij het ombudsbureau, zodat we die rolstoel alsnog op een of andere manier terug kunnen krijgen. Als die persoon natuurlijk niet knap genoeg is geweest om het te verwijderen of iets ermee te doen. Maar hou alsjeblieft rekening mee dat het gaat om ons academisch ziekenhuis. Het is van Suriname. Het is dat eenzelfde ziekenhuis waar jouw tante of oom straks geholpen moet worden. En als je vervoer naar rolstoel, dan als zijn tante of oom dat die je een benadeelding, je is zo goed dat een proces voor die nog kan versnellen of aan nog kan goffen. Dus als we gewoon rekening houden met elkaar en dit soort kleine dingen nalaten, we vooral ook melden waar de problemen zijn en wat de problemen zijn. Dan als er problemen zijn bijvoorbeeld, dat we ze vooral ook op het hart drukken, meld het probleem bij het ombudsbureau. Want we begrijpen jullie frustratie. If one san ne golek fa you wani, that you want tax mamusabi. But if as masa do a san nanga you, you no go mail the tapa yoiste fasi. You no set a process in for gonna ombudsbureau. Dan gaan we niet weten waar is het fout gegaan, wie precies. Dat is het, you schrijft op Facebook, as an sa you schrijft, of you mail the sma nanga mofo, maar you no mail the ing, zodat u kan go terug naar Apoli, dat u stel wat onderzoeken. Wie heeft er mee te maken, wat heeft de persoon gedaan. En mensen moeten zich niet vergissen, hoe dit doen ze bezig om met het ombudsbureau na te gaan, hoeveel cases er zelf zijn opgelost. Kijk, het lastige van alles is, je kan die cases niet gewoon zo presenteren. Er zijn een aantal geheimhoudingsplichten waar het ziekenhuis zich aan moet houden, maar er zijn wel mensen die bijvoorbeeld aangeven, ik ben bij jullie ombudsbureau geweest, maar jullie mogen mijn case misschien wel gebruiken. Dus we zijn nu bezig met het proces om te checken, om de mensen te laten weten, er zijn ook wel mensen die niet alleen worden aangesproken, maar aan de hand van een aard van een probleem, te je melden in, te je onderzoek komt, dat er ook wel consequenties volgen. Nou, dat te je kon een ombudsbureau, daar gebeurt er niets ermee. Dat klopt niet.
0: Ja, ze heeft wel gelijk hoor, je moet wel melden, ik bedoel. Die dingen zijn vervelend, joh, maar is dat dok waar rolstoel? Is dat ook wel zo? Tja, en ja, maar brak ze dat maar misschien heb ik het thuis nodig. Een simpel op. Maar kan dus de Wanisi eigenlijk zou je genoeg rolstoelen moeten hebben in die zin. De man kan ook mogelijkheden voor sponsoring. Of al die grote organisaties die we hier hebben. Dit kan niet toch. Kijken hoe we kunnen helpen toch. Een simpel oplossingsmodel voor het verdwijnen van rolstoelen AZ. De rolstoelen moeten niet opklapbaar zijn. Ze moeten niet opklapbaar zijn. Want dan kan je die wegbrengen. Probeer met een felle kleur speciaal voor dit ziekenhuis. Een groot AZP erop aan de voorzijde en achterzijde. En extra controle is zeer belangrijk bij de uitgangen. Speciale post voor verzoek van een rolstoel. En ID-kaart en telefoonnummer, registratielijst dus. Ja, dat was even pot. Iemand zegt, niet opklapbare rolstoelen. Wat gebeurt met mijn tong? Niet opklapbare rolstoelen worden snel gestolen. Oké. Okay. Niet opklaar, worden snel gestolen. Limbo AZ moet geen recherchewerk doen. Het gaat niet om de persoon of patiënt in deze over het filmen. Maar het gaat om het probleem. Elke dag de rolstoelen aan het eind van de dag inventariseren kan heel veel oplossen. Het is echt niet zo moeilijk. Mensen die een rolstoel komen halen, moeten een borgsom van 1500 betalen. En breng je rolstoel terug, krijg je 1200. De 300 SRD betaal je als huur, betaal je als huur ervan. We hebben een speciale parkeerplaats voor rolstoelpatiënten met bewaking erbij. Ik zie dat Latoya reageert op een app. Bij de polyklinieken moeten mensen zich verplicht registreren. Maar bij de spoedeisende hulp heb je dat niet. In november is mijn ben ik gegipst. Ik moest mijn ID-kaart achterlaten en bij het terugbrengen kreeg ik mijn kaart terug. Ik vond dat goed. Meer reacties hier. Wacht even, iemand zegt goedemiddag. Nee, dit is een oud bericht. Ja. Gelijk niet opklapbaar kan helpen. De mensen reageren snel hierop. 8-7. Lembo, ik heb ook een wachter gekend. wachter Guan Aladdin, denk ons zo laken. Ai, galera. Waiva. Magwa ala de consulaga. Asribite. Plotseling hoort hij Farawe een paar keer de kinderen roepen. Mijn God, wacht, hij is dood. Analogo links, analogo rechts. Atteken putte tot a longwe. Amigara, kolo je de man porneara. Er zijn natuurlijk een paar die hun werk goed doen. Terug naar de serieuze kant van. Optie is dat ze een apparaat krijgen zodat het een piepgeluid maakt bij de poort als de auto voorbij rijdt. Buschauffeur die minderjarige autistische jongen onzedelijk betastte, is daarnet gevonnist door de rechter. Zonder pardon. 3 jaar onvoorwaardelijk. Hij mag 5 jaar niet in de buurt van kinderen. En hij mag zijn schoolbuschauffeur, dat beroep, mag hij niet meer uitoefenen. Oké, dus Amasa bij Fasaboy toch in haar bus. Amasa in Traman Pritenschien erop in haar straf of zo. 3 jaar onvoorwaardelijk. Lembo zo'n gesloten camerasysteem bij AZP en toch alle rolstoelen moeten een GPS chip hebben en op het moment dat de poort bereikt kreeg de poortwachter een melding dat er een rolstoel in de auto zit wat hij terstond kan terug eisen. Wat een toestand joh met die mibochera. De man taki, maak je kofferbak open. Waarom kan men niet een rolstoel maken van een stoel? Dit zijn rolstoelen die gestuurd worden naar bijvoorbeeld een rampgebied. Ik heb dit zelfs meegemaakt bij spoedeisende hulp Haarlem, Nederland. Plateau met kleine wielen onder een gewone stoel plaatsen. Ik zal het sturen voor Latoya dat ze even ernaar kijkt. Maar ja, ze is slechts de woordvoerder daar. Maar ze kan het voorleggen, denk ik, aan de leiding. Ja, het is uiteindelijk de leiding die dat besluit moet nemen. Maar ja, ik zal het later toch doorsturen. Je weet maar nooit. Isabi. Maar ja, er is gereageerd. We gaan hiermee volstaan. Laat me dat gelijk voor de sturen. Dit bericht. Ik kan mevrouw dit dan bereiken. Ja. Dan ga ik naar het volgende, dames en heren. Een graafmachine is gezonken in de Corantijnrivier. Maar daar straks meer over. Laten we weer eens gaan praten over iemand die hulp nodig heeft. Iemand met een visuele beperking. Een blinde man, Kutagasan. Die meneer probeert al bijna 8 maanden zijn zaken bij sociale zaken te regelen. En het gaat om gelden voor mensen met een beperking. Ik vraag de mensen van sociale zaken, als ze luisteren, om hierop te reageren. Meneer Bouwman, meneer Emil Bouwman, aan mij bel alla di konjaso. En aan mij suku jepi. En waar is mijn meis? Aan mij suku jepi. Dit is meneer Emil Bouwman. En we mekaman takisang sa e fugamang. Hij zoekt hulp. En hij vraagt dat sociale zaken snel reageert.
2: En deze graafmachine.
0: Oh nee. Dat heb ik een verkeerd ding gedaan. De graafmachine, die gaan we zo meteen bespreken. Hoe Arkie meneer Bouwman is.
3: Mijn probleem, ik heb al sinds vorig november ingediend. Alles mooi netjes. En ik kreeg steeds te horen, ik ga gebeld worden. Maar ik word niet gebeld. En we zijn nu al op 8 maanden. Na 3 maanden moet ik weer gaan verlengen. Moet ik weer gaan lopen, dat zie ik niet. Dus dan wordt het een gekke manswerk eigenlijk toch.
1: Maar meneer Bouwman, om een lees, ik ga naar een ministeriesrevue?
3: 2-3 keer.
1: En de man nog maar jeppie?
3: De meisje nog maar dat, joh, ja, we zijn bezig met de dingen, we gaan je bellen. Maar ik ben iemand met een beperking, je kan me niet laten wachten toch. Laat die andere mensen die goed zijn te binnen, alles goed zijn. Laat die mensen wachten, help die mensen die eerst met een beperking zijn toch. Vooral iemand die niet ziet, aangewezen op hulp, toch, dat van mij gaan move nu. Ik moet die stukken weer gaan maken over 3 maanden. Oktober moet ik weer gaan dingen gaan maken, stukken.
1: Maar leg het eens om een boom uit, want kan dit eens maanden of zo, man begrijpt, zijn dat probleem eigenlijk? Bij het begin.
3: Dat ik tijdelijk eigenlijk 6 maanden, moet je al geholpen worden. Zijn ze klaar met mensen met een beperking. Maar nu hoor ik steeds dat gewoon. Andere mensen zeggen me, ik moet ook de mannen te kap en pas ik bij te kap, moet niet vie. Want dat moet niet lopen op behoorlijk, toch.
1: En we takken ja, Abraham moet karta.
3: Ja, maar dit is nou mensen met een beperking. Dit is aan een gehoor. Ik ben een blind persoon, ik heb het ingediend omdat ik niet kan zien. Ik heb dat geld nodig, toch. Ik moet mezelf onderhouden, ik heb een zoontje die ik moet verzorgen. Ik heb vaste lasten die ik moet afbetalen ook. Ik moet geld zetten voor licht en water, ik heb het geld toch nodig. Telefoonkosten, dan kom bij het.
1: En Sana, laatste lees, meneer Bouwman, goed op je?
3: Wanneer waren we laatst weer geweest, Fransin? Sociale zaken. Vorige week. Vorige week. Naar vrijdag nog, of donderdag nog. Wat is mij, is donderdag hier naar kantoor. Dus ik dus maar neem, ik denk dat. Je gaat van ons horen, je moet door blijven proberen. Wie zal zijn vervallen, je inkom ik stukken, maar ga je verlengen normaal. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Zou we overgeleverd aan de gillen van mevrouw Pocky?
1: Maar meneer Bouwman, wat hebben ze u exact gezegd? Welke stukken moet hij in orde maken?
3: Maar hoe lang nog dan? Ik moet over 3 maanden gaan verlengen. Waar vind ik het geld dan om al die taxis te betalen dan? Is weer te lang toch, 8 maanden al. Het ging niet zo toch. Ik ken veel mensen die een beperking hebben. Die mensen hebben binnen 5-6 maanden zijn die mensen geholpen. Waarom word ik niet geholpen die juist niet ziet?
1: En is dit de eerste keer dat het zo moeilijk aan toe gaat?
3: Ja, nu pas ga ik voor die aanvraag toch. Al die tijd had ik gewacht met een komilukwara. Maar yes, ik zie dat probleem wat die mensen me hadden uitgelegd. Dat is mij klagen toch. Aan ook aan toch. Tras mij kies money, dan moest ik kiezen money. Dat hoe dan? Als ik kan zien, dan moet ik het horen ook toch. Is een security job, me moet ik toch of een wachter. Of een CBIT, dus. Ik moet wachten op die krabkrabbelis toch. aan 2750. Dat is geen geld al.
1: Maar mijn WhatsApp kies zo moro, dus is dat weer van meneer Bouwman, ik ja, kies money.
3: Ik ben de hele dag in het huis, toch? Ik kan niet move, toch? Je ziet niet.

0: Gogba, the Canadian Knicks, the Mutakan for Lenawe, the Mutay on Costa Magada, the war center at Shelda. Minamos, I stuck closer than me, brother. And a fair to hear my beer. What's your real for Lisbeth, Takito, Taki, if we defend the society, who become a contact commander, we come on minimum, come on, bear me to cool, look who saves up. But he can't even take it to what I think happened. So no can't talk. Oh, my friend, Pokiko, I'm going to hear Sanya. What I said, no, better so to the smash go stop Sanya, go take you go under Sukana de Sanati. Mami, no, can't lay that under to.
1: Ja, nou, mensen gebruiken BT, dames en heren, ook voor dit soort dingen. We hebben daar geen problemen mee om aandacht te vragen als er een probleem is en het kan worden opgelost. Kijk, ik heb geen geval van Mali, want ik heb sociale zaken niet gehoord. Ik praat over het algemeen. Deunawa instantie, hulpverlenende instantie of organisatie, moet je zoveel als mogelijk proberen. En natuurlijk, de mensen in de top, die weten het misschien niet. Maar je moet de mensen, Isabi, aan de onderste laag van de ladder, die in contact komen met het publiek, je moet ze uitleggen voordat je mensen wegstuurt. Moet je zoveel als mogelijk proberen om de mensen goed uit te leggen, Isabi, hoe de zaak in elkaar zit, of stand van zaken, of whatever. Maar niet zo nonchalant, want ga die fossie kon je uit huis gaan zitten ergens. Maar in deze tijd is time is money, Isabi, time is money. Dus iemand komt daar en dan moet je weer weg. Dus we vragen aan dienstverlenende organisaties. Zorg ervoor dat de aman kon drapen, dat de persoon goed. Ik ken managers die erop staan. En als je eenvoud maakt om mensen op een bepaalde manier te bejegenen, heb je een ernstig probleem. En je vergeet het nooit meer voor de rest van je carrière. Maar ja, dat is over het algemeen hoor. Dus ik heb het niet speciaal, want ik zeg niet dat in het geval van sociale zaken dat gespeeld heeft. Want ik heb ze dus niet gehoord. Maar ik kom ook wel eens op plaatsen. Ik ken ook verhalen van, je staat achter een kassa bij wijze van spreken. En men is gewoon bezig te appen zonder tegen je te zeggen van, kunt u even wachten, ik kom zo bij u. En het publiek staat, of de klanten die staan maar, Isabi, en men gaat rustig door. Of men geeft een lekkere tori over de film van gisteravond. En ga zo maar door. Ik ga zo meteen naar mijn... Oh, we zijn zover. Dan gaan we dat regionaal praten. Regionaal is vaker met Jamal nou, op de zaterdag bij je.
2: Ja, klopt.
1: Maar als je op de zaterdag komt, wat ben je vandaag komen doen?
2: Vandaag ben ik in de hoedanigheid als commissielid van het schoolpakkettenproject 2026 van het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport.
1: Goede mensen. Nou.
2: Goedemiddag van mijn zijnde uit.
1: Regional McDonald. Ja, nou, bekende heb je.
2: Beiden, nou? Voor- en achternaam?
1: Nee, voornaam Regional.
2: Ja.
1: Dus als ik Nel zeg, joh, raak.
2: No.
1: Oom Nel.
2: Ja, het is mijn karmie, oom Nel, to panel.
1: Oké, Regional, je zit bij Sport en Jeugdzaken.
2: Ik zit niet bij Sport en Jeugdzaken. Ik ben wel in de commissie die het schoolpakkettenproject moet trekken.
1: Wat is dat project precies?
2: Het ministerie Jeugdontwikkeling en Sport heeft dit jaar weer het schoolpakkettenproject. Volgens beleidsmaatregel 3701 en 3704, waarbij het ministerie zich inzet voor het jeugdbeleid in zijn totaliteit, maar ook een risico onder de jongeren, waaronder het risico waarbij jongeren buiten het bootje van onderwijs kan stappen. En dan biedt het ministerie de mogelijkheid door middel van schoolpakketten om toch
1: Oké, vertel eens. Wat is er nou dit ook? En Surinamers zijn eerlijke mensen. Die mannen

0: gaan die mannen gaan je alvast aan je vragen. Maar zo'n pakket, hoe ziet het eruit?
1: Nou, laat me even lezen.
0: Is het een levig pakket?
1: Ja, dus we maken een twee onderscheiding.
0: Hmm.
1: Gelo.
0: Lagere school.
1: Ja, dat basisscholen, VOJ en VOS. In de pakketten van Gelo komt sowieso een schooltas, 4 geleende schriften, 4 dubbel geleende schriften, 2 geruitschriften, 2 blauwe pennen, 2 potloden, 1 rode pen, 1-1-2, 1 slijper, 1 veger, 1 tekenschrift. Dat is voor de basisschool. Voor VOJ VOS, dus middelbaar HBO universiteit, 1 schooltas, 8 geleende schriften, 2 geruitschriften, 2 blauwe pennen, 2 potloden, 1 rode pen, 1-1-2, 1 slipper, 1 slijper.
0: Voor slijper?
1: Slijper, ja. 1 veger, 1 tekenschrift.
0: Hmm. Is het volledig, jongens? Zijn jullie niks vergeten?
1: Nou, dat is zo.
0: Dat is hem.
1: Ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En hebben jullie het gevoel dat jullie met dit project, hoe zeggen ze dat? Dat jullie mensen helpen. Dat was olo etapu.
1: Ja, natuurlijk. Wat olo etapu. Ik kan Surinaams praten toch? Bakan natori toch?
0: Ja, je gaat alles praten.
1: Ja, nou natuurlijk. We tapu olo. De vraag is groot. Voor nu hebben we 12.000 geregistreerd.
0: Hmm.
1: De vraag is enorm groot dat mensen zelf bellen en vragen van we willen ook fysiek registreren. Het lukt ons, wij zijn niet zo handig met onze telefoon. De vraag is altijd groot. Dus de mensen kijken er elk jaar weer naar uit.
0: Maar weet je hoe je het vollediger zou kunnen maken? Jullie hebben geen mogelijkheden voor schooluniform?
1: Nee. Nee, dit keer zijn er geen schooluniformen.
0: Want dat zou wel.
1: Volgens mij was het.
0: Want dat geeft de mensen broeken in de meeste gevallen.
1: Ja, klopt. Maar dit is echt een stimulans, hè?
0: Hmm. Nee, ik zeg niet dat. Want ik bedoel, je moet een gegeven partij in de bek zien.
1: Klopt.
0: Ja, alle beetjes helpen.
1: Ja.
0: Begrijp je? Aan de andere kant is het de vraag: moet je elk schooljaar met een nieuwe tas naar school?
1: Ik denk van wel. Mm. We leven in een tropisch klimaat, weet u, Isafa de Sanego. Wanneer die kinderen uit school zijn, even alleen lopen ze in de regen met hun tassen, zongen kisa tas. En voordat je denkt, is zo'n tas niet meer goed. Dus ik denk niet dat we die vraag moeten stellen van, moet je elk jaar een nieuwe tas hebben?
0: Ja, dus 12.000 leerlingen hebben zich geregistreerd, ja. Landelijk.
1: Land voor nu, plus minus.
0: En ze kunnen dat nog?
1: Ja, dus we hadden 15 mei, zijn we toen gestart. 15 mei tot 15 juli hadden we de online registratie. Er is toen een website gemaakt met eGov. eGov heeft toen een website gemaakt. Mensen kunnen het online vinden op Google door te drukken schoolpakket of pakkettenproject. Je komt het wel tegen, daar zo kan je gegevens invullen. Dat was van 15 mei tot 15 juli mogelijk, maar we hebben 15 juli tot 31 juli uitgetrokken om de mensen die niet handig zijn met hun telefoon fysiek de mogelijkheid te bieden. Dat kan op de commissariaten en enkele BO. Het is ook op onze Facebookpage, de registratiepunten.
0: En ik heb het niet uit het hoofd.
1: Ja, ik heb het wel hier zo bij, maar ik moet het voor u dingen, no?
0: Ik kan het een beetje lezen.
1: Oké.
0: Is toch niet te veel?
1: 3 blaadjes, dus ik kan het wel voor u opsturen.
0: Oh, nee, 3 blaadjes. Dus de mensen mogen het gewoon daar.
1: Ja, het is wel op onze Facebookpage. Als ze gaan bij het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, dan kom je het wel tegen.
0: Oké, okay, maar vertel een beetje. De kinderen van de basisscholen, de namen die daar staan, de ouders komen dus om die dingen in ontvangst te nemen.
1: Dus het hangt er wie geregistreerd heeft. Dus laten we beginnen hoe de registratie, hoe het kan plaatsvinden. Een ouder of een verzorger, wie dat ook, kan een desbetreffend student registreren, online of fysiek. Het kan ook oma, opa zijn. Er zijn sowieso bepaalde check and balance. Als je werkelijk in aanmerking kan komen voor zo'n pakket, als je nodig hebt. En de persoon die geregistreerd heeft moet het ophalen of je kan iemand met een bemachtiging sturen om het voor je op te halen.
0: Oké. Maar zijn jullie geschrokken van het aantal? Is het, hadden jullie het hoger geschat of?
1: Eerlijk gezegd.
0: 12.000.
1: Eerlijk gezegd in vergelijking met vorig jaar.
0: Gedropt?
1: Nee. Er waren ook 25.000 tassen. Dit jaar ook 25.000 tassen. Ik weet niet of er vorig jaar ook al zo vroeg 12.000 waren. Maar ik denk dat het dit keer gestegen is met misschien 2.000-3.000. Dus periodiek gezien hoor.
0: Oké, hoe reageren de kinderen zelf?
1: Om te registreren. Bedoelt u dat?
0: Ja, dus met het, hoe zijn ze?
1: Ja.
0: Ik lees hier iets van iemand. Hier in Suriname worden kids geplaagd als een met de oude tas een nieuw schooljaar ingaan. Is dat zo?
1: Ja. Zelf met oude schriften worden die kinderen. Want meestal als je schrift...
0: Een schrift kan ik me voorstellen.
1: Als je schrift niet helemaal vol was van het afgelopen schooljaar. Als je...
0: Want als je netjes omgaat met elkaar bij een tropisch land. Als je netjes omgaat met zo'n tas, bij wijze van spreken. Of een gimpie. Hoef je niet elk jaar een nieuwe, toch?
1: Maar je zegt, van dit kind dit toch 3G plagen. Dus je komt er niet onderuit. Zijn dingen die ja, gebeuren.
0: Oké, okay, terug naar mijn vorige vraag. Hoe reageren de leerlingen zelf, de jonge mensen
1: nou,
0: zelf?
1: Nou, zou je zeggen enthousiast? Dat zou ik niet zeggen. Maar de vraag is groot. De vraag is groot. Men kijkt er naar uit. Mensen vragen hoe kan ik registreren. Dus vandaar dat we ook gemeend hebben om de mediahuizen aan te doen. Om die informatie meer duidelijk voor de mensen over te brengen.
0: Joy Roemer zegt oom Nel is vlot.
1: Oh, dankjewel meneer Noelers. No?
0: Nee, Joy Roemer.
1: Joy Noeler, meneer Joy.
0: Roemer,
1: oh sorry.
0: Oké, okay, geruiten en dubbel gelijnd is alleen voor leraar 3 en 4. Geruitenschriften worden ook gebruikt bij wiskunde, zegt iemand anders.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Dus er zijn standaard pakketten, toch? Dus net als wat ik aangaf, zijn twee verdelingen die we hebben gemaakt. Basis, school, VOJ en VOS. Basisschool, VOJ en VOS. En van daaruit hebben we de verdeling gemaakt. Welke schriften bij basisschool moeten gaan. En bij VOJ, VOS zijn schriften die ze gebruiken op scholen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En hoe komen jullie aan die dingen?
1: Het is een project van het ministerie. Het is op de begroting.
0: Oké, oké, oké.
1: Het is een project van het ministerie.
0: Denken jullie aan andere acties of andere modellen? Los hiervan?
1: Ook die ook betrekt...
0: Ja, richting de schoolgaande kinderen.
1: Nou ja, vanuit het ministerie zijn er wel verschillende programma's hoor. Je hebt bijvoorbeeld het broodjesproject, warme maaltijd, het ministerie. En nu heb je ook groepproject. Dat zijn dan voor de VOJ en VOS studenten van middelbaar en HBO universitair niveau.
0: Ja. Laat maar kijken als er vragen hier zijn. Iemand zegt, hoe registreer je groepen als kinderthuizen, kinderclubs en andere?
1: Ja, dat is een
0: waar goeie. Individueel registreren soms moeilijk gaat.
1: Ja, dat klopt. Waar, zulke kinderthuizen kunnen dan een lijst opmaken. Natuurlijk de gegevens van de desbetreffende student doorgeven. Want het moet verantwoord worden bij het ministerie. Hoeveel kinderen, hoe ze heten. Wat hun naam welke klas? Zijn ze geloof, VOJ, VOS? En daar kunnen ze dat opsturen. Of bij een commissariaat leveren. En dat krijgen wij als commissie net.
0: Ja, ja. Oké, okay, vertel wat meer nogmaals. Nee, iemand zegt alleen wat zou beter zijn. Als registratie via de scholen zelf zou geschieden. Ook het afgeven van de schoolpakketten via de scholen.
1: Dus vorig jaar was dat ook een discussie van, moet het niet via de scholen gedaan worden? Maar dat we waren dan bang dat een leerkracht dan gewoon kan zeggen van, 20 studenten hebben het nodig, terwijl het niet eens iemand is die het nodig heeft. Dus vandaar dat we toen gemeend hebben om dan een website te maken waarbij er gevraagd wordt naar je loonslip. En, is het oma en opa een AOV-bewijs? Heb je geen beroep? Dan geef je dat ook aan. Maar vorig jaar hadden we wel ook lijsten gestuurd voor scholen. Als ze studenten zien die het wel nodig hebben. En dat is er ook. Dus die samenwerking met de scholen, die is er wel.
0: Limbo, ik ben blij met je herhaalde vraag over het gebruik van de tas. Het verweren van die heer is te simpel. Leer het kind om zorgvuldig om te gaan met de tas. Volgend jaar krijg je geen nieuwe tas.
1: No, dus ik, nee, dus even daarop inhaken. Ik kom aan niemands opvoeding. Ieder zijn eigen ding. Maar vanuit het ministerie gezien, denk ik niet dat het ministerie gaat zeggen van hey, je moet jezelf de tas gebruiken. Het ministerie ziet het als een verantwoordelijkheid. Dat als je een project uitvoert, dat je dat wel met kwalitatieve tassen, schriften op de markt komt om die kinderen te geven. Dus dat is echt desopvoeding hoor. Als jij je kind met de oude tas wil sturen, dat ligt helemaal geheel aan jou.
0: En ik weet zeker dat je hierop ook zal reageren. Wanneer gaat Suriname stoppen met het geven van pakketten? De overheid zou nu toch al beleid moeten maken hierover. Elk jaar, elke regering hetzelfde puntjes met pakketten. Kijk als systeem Suriname is.
1: Ja, kijk, het is, ik zal maar dit van zeggen. Natuurlijk, een regering hoort beleid te voeren, te maken, dat die sociale groep niet verder zakt. Maar je komt er niet onderuit. Je gaat altijd een groep hebben die tot de sociaal zwakkeren gaan behoren. En ik denk als overheid is het een verantwoordelijkheid om dan die groep te ondersteunen. Er is dan geen andere keus, anders laat je ze dan zakken naar beneden. En ik denk van dat we niet hoeven te discussiëren als onze kinderen geen onderwijs mogen genieten. Anders ja. Praten we over een verloren toekomst.
0: Ja. Oké, okay, maar goed, de kwaliteit van de tas is...
1: Ja, zij een Jan Sport-achtige tassen. Mm-hmm. Zij ook geen... We hebben in het bestek is ook opgenomen. Er is echt erop gelet dat het geen tassen zijn met te veel beschrijvingen. Zijn Jan Sport-achtige tassen. Zijn kwalitatieve tassen.
0: Ja, oké, okay, vertel tot slot nog wat meer over de registratie. Tot wanneer, wat moet je precies invullen? Ja. Hoeveel vragen worden er allemaal gesteld?
1: Ja, U kunt zich nog fysiek registreren. De registratiepunten die zijn online op onze page. Ministerie van Jeugd, Ontwikkeling en Sport. Daar zult u alle registratiepunten tegenkomen. Maak er gebruik van. Bij het registreren wordt u echt geassisteerd. Heeft u hulp nodig? U wordt geholpen. Gaat u als ouder, neem uw loonstrip mee. Al is het een foto wat u dan kunt uploaden. Neem een bewijs. Heeft dat kind nog geen rapport gehad, kan je dan wel een schoolbewijs meenemen. Gaat u als oma, opa nemen AOV, een bewijsje dat u AOV ontvangt. Dus dat maak er gebruik. De fysieke registratie is tot 31 juli. U wordt verder helemaal geassisteerd op de registratiepunten.
0: Dus nog een week of zo, ja. Een week of langer.
1: We hebben dan 24 augustus hebben we dan de launch. Die is in Nikeri. Elk jaar wordt er voor een ander district gekozen. Dit keer is er voor Nikeri gekozen. Dus 24 augustus is er de launch in Nikeri.
0: Goed. Oom Nel, Richenel McDonald. Dankjewel.
1: Dankjewel meneer.
0: Je hebt alles gezegd toch?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ah bon.
1: Is goed.
0: Prachtig. Gefeliciteerd. Succes.
1: Dank u wel.
0: Hi. Watch your steps. Mensen, we gaan zometeen de... Ja, je bent vrij in beweging. We gaan zometeen de... Ja, de advertenties inschrijven. En daarna heb ik nog één interview voor jou. Want het is een graafmachine. Gezonken in de quarantaine. Au, mijn god. Is dat zo? Maar Vinter die maakt zich op. Langzaam maar zeker weer Dora D. Let's go.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Sepi mi godo.
3: Ja mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
2: Shella send money Jim. Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
3: Vrouw, letja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgozo voor?
2: Nee, mi wan go na.

0: si odoro baka.
1: Isap sang, do say wani.
0: Mi popchi, a seti eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SR day.
0: Den a euro.
1: Ana Holland si never stang. Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jonga jiang ting fun.
0: Okay, dan mo chari ga on trawon.
1: Nee, it's foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chisme euro, altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat shellen zijn euro die wala to. You go taking, and you tak give you one doro, give me no doro.
1: Nog deka, dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa juroso.
0: Ze mij pa juro ne egi ozo.
2: Ino ver, ino nyang, ino dringi, aldus. Oma tegen opa. Een graafmachine gezongen heb ik al gezegd. En Asani etrong wa hat ede voor de opvarende wa heer graafmachine in Aliba. Wat is het probleem, Isabi? En hoe gaan we dat oplossen? Deze mevrouw weet er alles van. Ze heet mevrouw Daphne. Jongen, Isabi, nee, deze naam is niet meer, wordt niet meer gebruikt, hè? Baby Daphne. Deze namen zijn lang terug bedacht. Mevrouw Daphne, wel een mooie naam als je het mij vraagt. En je schrijft het ook zo, Daphne. Het is Daphne. Daphne Le Couvreur is een mooie Franse naam. Mevrouw Le Couvreur is hoofd marketing en communicatie bij de MAS. En de MAS staat voor Maritieme Autoriteit Suriname. If the man stop you on the straat, dan gaan we een live uitzending met vragen. Meneer, goedemiddag, weet u wat de MAS voor staat? Ga geen domme dingen zeggen, want ze gaan je uitlachen. Onthoud het, MAS staat voor Maritieme Autoriteit Suriname. En als ze zeggen, en TAS, dan moet u zeggen, dan moet u ook precies weten wat TAS voor staat. Maar goed, we praten niet over TAS. Maar over de MAS. Mevrouw Daphne Le Couvreur kan ons meer vertellen over haar beetje graafmachines aan Soena quarantaine. Wat gaan we doen en hoe ernstig is het? Wat is er aan de hand?
3: Deze graafmachine is in januari gezonken. En het was gemarkeerd. Maar het bleek dat die markering daarna niet meer zichtbaar was. Daar zijn we afgelopen weekend dan geweest om het dan weer te markeren.
4: En is alleen die graafmachine gezonken of zijn er nog meerdere zaken gezonken?
3: Nee, niet graafmachine. Dus wat wij nu, het bericht dat we hebben uitgebracht, is dan dat we die markering hebben geplaatst voor die graafmachine die gezonken is in de rivier.
4: Is het bekend hoe de graafmachine in de rivier is beland?
3: Zo, meestal wordt het onderzocht. Dus de eigenaar wordt dan opgeroepen om dan aan te geven wat er precies is gebeurd. Ik heb het rapport niet bij me, maar ik zou een navraag kunnen doen bij de collega's om precies te weten wat de eigenaar heeft aangegeven, hoe dat is gebeurd.
4: En wat zijn de regels of de protocollen voor het vervoeren van graafmachines over de rivier?
3: Sowieso zal je een vaartuig moeten hebben die dan voldoet om zo een graafmachine te vervoeren. En ik weet ook niet, dus laat me dat navragen als hij bezig was om het te transporteren ergens naartoe. Of als hij gewoon in de buurt van zijn stegen bijvoorbeeld gezonken is. Dus die informatie, dus waar het precies is gezonken, weet ik niet. Dus ik zal dat met de collega's moeten checken.
4: En is maken jullie dit voor het eerst mee of gebeurt het wel iets vaker?
3: Nee. Ja, het kunnen. Soms heb je ook dat vaartuigen zinken. Dus dat gebeurt wel. Het, weet je, een ongeluk. Er was toch een bootongeluk en het vaartuig is gezonken. Ook op de quarantainerivier. Die mensen gingen richting Apura. Dus dat soort zaken gebeuren wel. Weet je, dat een object kan zinken.
4: En die graafmachine die vormt een gevaar voor andere boten op de rivier. Zal hij eventueel verwijderd worden? Hoe zit dat?
3: Ja, dus de procedure is, het is van een eigenaar. Dus die graafmachine behoort iemand toe. Het is gezonken, dus wij roepen dan de eigenaar op, zodat hij dan met zijn bergingsplan komt, want het mag niet in de rivier blijven. En met zijn bergingsplan wordt dan het traject uitgezet om zijn graafmachine dan te bergen. Maar de eigenaar heeft zich nog niet aangemeld.
4: Zullen jullie blijven wachten? Want u hebt gezegd, de graafmachine die is gezonken in januari. We zitten inmiddels al in de maand juli. Hoe lang zullen jullie nog wachten?
3: Nee, dus het bergen van objecten in de rivier, dat gaat niet zo makkelijk hoor, om dat je hem zeg maar direct kan bergen. Toch? Dus wat wij doen, wij moeten garant staan voor die veiligheid. Dus we gaan dat gebied markeren. Zodat opvarenden zien van hey, hier is er een gevaar, dus ik moet uitweken. Maar sowieso, het is verlicht. De komende week zullen de medewerkers dan wederom gaan. Om dan te kijken hoe de markering is. En natuurlijk is het traject dat we dan de eigenaar dan wederom oproepen. Om dan met zijn bergingsplan te komen en dat de berging kan plaatsvinden. In zulke gevallen ja, als het lang duurt, dan kunnen we dan een samenwerking met de politie aangaan en dan kijken hoe we dit zaakje dan oplossen.
4: En het weghalen van die graafmachine, of althans het bergen daarvan, voor wie zijn de kosten?
3: Voor de eigenaar. Okay. Want hij moet het bergen. Dus vandaar dat hij met een bergingsplan moet hebben. En dat biedt hij aan de mas. En dan wordt het traject verder ingezet. Maar de kosten zijn voor de eigenaar.
4: Ja. En misschien kun je ons meer vertellen over de markering. Hoe wordt zo'n plek gemarkeerd, zo'n object?
3: We hebben een afdeling notisbeheer. Die brengen dan het object dan in kaart, toch? Om precies de positie te bepalen waar het is. En in samenwerking met de afdeling Fleet and Maintenance, die zorgen ervoor, die zijn verantwoordelijk voor markeringen. En dan gaan ze met het multipurpose vaartuig Marwina gaan ze naar een locatie om dan die markering te plaatsen. Er is nu een gele markering geplaatst met verlichting.
2: Mooi interview. Dankjewel Jamal. Dankjewel mevrouw Daphne. Mevrouw Daphne, ik ga in tijd voor Legaza uit. Rustig. Ze praat op een aparte manier. No? Ja, het is leuk. Mensen hebben verschillende stijlen en manieren om te praten. Maar ze heeft het uitgelegd. Ze praat heel rustig. Mevrouw Daphne. Cliff, er is een ernstige situatie met HI. Zullen alle invoeren van bestrijdingsmiddelen en gelijkgestelde zaken tegen? Gewoon om boeren te pesten. Goedemiddag. Nederland heeft toch ook steeds voedselpakketten? Hallo, een kwalitatieve tas gaat langer mee. Waarom kan het wel in een periode van crisis meerdere jaren gebruikt worden en nu niet? Niemand lacht je uit dat je dit schooljaar dezelfde tas hebt. Als ministerie los je het probleem niet op. Ik denk dat de GLO-groep in twee gedeeld moet worden. Leerjaar 1 tot en met 3, 4 hebben dubbel geleende schriften. Leerjaar 5 naar 8 hebben normaal geleende schriften. Maar Marie-Janelle is al weg, dan kon hij daarop reageren. Cliff, Lim. 6 maanden geleden is er een graafmachine in de rivier gezonken. Tot nu toe is er vrijwel niets eraan gedaan om het te bergen. Hoe kan dat? Berg de machine en neem die in beslag. Ja, die mevrouw heeft gezegd dat niet zo makkelijk gaat. Ja. Mensen, ik denk dat we uitgepraat zijn. Nee, ik heb nog advertenties. Ik zou bijna zeggen, we moeten afronden, want we moeten naar een wedstrijd gaan kijken. Dat weet ik niet welke. Maar laten we naar meer advertenties luisteren, ben ik. Dan gaan we afsluiten.
5: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: violent.
1: Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
1: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: De leasing.
4: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
5: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat...

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Gewoon goed. Macintosh Media. Meer dan goed. Olu Abena zegt tegen mij, je bent op je kiek. Olu, wat bedoel je precies? Dus die man Olu is zo lim-minded, joh. Dus, mama, bel me 3:50 in de nacht. Ik trek aan telefoon, 3:50. Hallo, mama Olu etaimi. De plaat niet op de plaat in de uitzending, de song niet in de uitzending, wordt voor de tweede keer afgedraaid. Ik dacht, maar mijn god, bel je daarvoor? Die plaat staat op de hitlijst. Het is nummer 1. Is die song van Psycho. Wat verwacht je? Olu, je moet een beetje gaan slapen hoor. En niet zo de hele dag naar hem luisteren. Een beetje slapen, Olu. Denk, je bent constant. Je bel me wiki 3 uur om maanden. Dan bel me 2 uur om maanden. En dan bel me tradie, dames en heren. 1:30. Ik geloof ik kan niet slapen. Olu. Wat moet ik doen als je niet kan slapen? 2 uur om maanden. En dan geloof ik kan niet slapen. Olu. Showcon. Ik dacht, ga kijken naar Showcon als je niet kan slapen. Showcon. Limbo, soms is de Charles al klaar met zijn deal en moet de bank de kaart activeren. Misschien kan mevrouw Bouwmans contact maken met de SPSB om te informeren of zijn kaart al af is. Mevrouw Bouwmans, meneer man. Ja, maar ik heb mevrouw gezegd, want de persoon heeft meneer geschreven. Sorry. Meneer Bouwmans. Goedemiddag. Een vrijwilligerskorps, zoals dat vroeger was in AZP, zou kunnen helpen. Vooral bij SIH. Het was heel nuttig dat ze konden ondersteunen. Zouden dus ook de patiënten kunnen begeleiden naar hun vervoer, bijvoorbeeld. En helpen met allerhande ondersteuning. Leiding AZP, check het even. Meisje, look hoe je lijn. Lem, boot gezonken, Guyana, vielen door. Ja, heb ik gelezen. Mijn kleindochter ontdekte het en zei: oma, kijk, er zijn beestjes erin. Die mensen zijn vies. Waar gaat dit over? Oh, gezien in een supermarkt. Daarom meldt de eigenaar van de graafmachine zich niet. Die wil niet voor de bergingskosten opdraaien. Ja man, dat van Gian is een vreselijke, is een ramp. Het is een regelrechte ramp. Je krijgt veel dingen hier voor Argentinië. Maar goed, we gaan de live beëindigen, dames en heren. We zijn een beetje uitgepraat op deze maandag. Tamara hebben we weer gasten. Ik bedank Reginald voor zijn aanwezigheid en de informatie over het tassenproject. Ook mevrouw Daphne vooral, hè, voor haar heldere uitleg. En zeker meneer Emiel voor het vertrouwen, meneer Bouwmans. Daarmee takken toren aan ono en no toe. Latoya Boetius namens AZP over dat. Van de rolstoelen heb ik iemand gemist. Olu voor zijn alertheid. Alle andere kijkers en luisteraars. Nogmaals dank aan de Limcrew voor de WECA-updates. En aan Koesje ook nog. En United Cement helemaal. Thank you. We zijn er morgen weer met Gods wil. En dat doen we weer iedere andere aflevering van van BT. Maar denk eens dat Poco mee moest draaien tot slot. Maar daar Poco is wel een AI-song. AI-song. En toch geef ik die schrijver een... de componist, beter gezegd. Geef ik een big up. Hoor je de hele dag hier op Lim FM. Is een prachtig nummer. Eigenlijk een... hoe zeg je dat? Een ode aan alle lieve moeders. Voor wat ze allemaal betekenen in ons leven. Mirap moro. Maar ik heb wel iemand dicht bij mij. Een moeder dicht bij mij. En ik zie hoe ze inhoud geeft aan het moeder zijn. En dat doet ze op een keurige manier. Bedankt. We zijn er morgen weer met een andere aflevering. Let goed op jezelf. Munogo Mektrobi, Alibi Chatu en Aswiti. Let op je gezondheid. Ga niet te veel zitten aan alcohol. Ik kan drinken, drink wel aan maar nog een drink, drongen, taki no mat, nap tapi futu. Drink, drongen, no sapi, parkera wagi. Ispan dus danig, no sapi tang. Begrijp wat ik bedoel? En ga geen ruzie maken hoor. Hou rekening in het verkeer met andere mensen. Kom niet op plaats om met een trobby weg te gaan. Life is short, enjoy it. Isabi, nog een porsani, nog een doenangas, massa in een lopvisserefi. Laten we correct blijven naar elkaar toe, geef goede voorbeelden. Begrijp je, laat mensen zich niet gaan schamen dat ze je kennen. Begrijp wat ik bedoel? Dus take care en be chill. Let goed op jezelf. Morgen doen we dat weer, met Gods wil nogmaals. Een andere BT en luister naar de woorden. Die dus door Ildis Wolf zijn geschreven. I like it. Goedemiddag.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle koeldiepzing winkels.